0: Ik hoor een Janet Kibruto. Ik ben nu Marakwet West, Elgeyo Marakwet County. Ik ben chair Elgeyo Marakwet County. Ik ben kogas. Ik ben bij je toegeta op Kolenjin Taj FM.
1: Ik hoor een Pila Mengmane. Ik ben bij de Mojibika Kolenjin Tokol. Ole, Ongegas Taj FM. Toegeta op Kolenjin.
2: Kainaikju, ik hoor een Mama Figi. Alleen in Mungu. Doe je Agugiles, Ogeta Stai. Mo Taj FM. Toegeta op Kolenjin.
3: Gane, ik hoor een Ros, Mama Andon. Achere biko tol. Kengalare FM. Klasiku Taj FM. Kilachi kengalare klasiku. Aki ikat mbachi katichitu. Tuengung mreti anienye. Mi firi mami chinyota ye. Mi wase. Gongoi Taj FM.
4: Kure na nao michebi. Apko atambole magasa kote karam. Lakini leo kikas karam. Gongoi sana kubwe. Studio anienye. Kikasa klasiku. Agemeweji ni sana. Best to best.
5: Ane Robert Mchungu aku kibaybe en kapisa amu station ikure Taj FM so gile ni bi kanke Taj station nyenyi saita ka tokol age ka Taj FM
6: kacham bi gore ti na Taj FM nya kararan nya go jogoran
7: 104.4
3: gongoi Taj FM
8: amu atkan gora oh wase sauti atkan gora no ni gore aske lo we no Taj FM. A bye bye missing a movie gale or testa winitoni or was a gala on your rook you are like a change of one outcome or a single at a title. Me to a twir tag and me to no enjoy Ligilene. What is what on your moon go me? On Ganaska can give to one meeting or the wounded to set up tie at Kangwara. Not a woman a single in Taj FM could to get up calling in or to get a man.
9: And Gaina Chugi Honora Ruto, Abunu must have Dalat, Dalat Center. I was a man as we did two things missing Java Taj FM. I go to get on about Taj FM. Kutugeni anaba kuti tapalenji amwaini mashabik tugu la lejini kega station ni nyona garara ne bata chef
10: ane no kaine kiuge kuna daniel mengich amengune ko kweta amjon ndalat location ajambe missing asubite tuti ka Taj FM amu Taj FM kutugeni nyo ne bagalenji
11: Taj FM